0: begrijp je wat ik wil aan jou. Ik bekijk als eer.
1: Hier is mijn tempien nog aan jou. Als haar kan je rob worden gedaan.
0: De drugschoeter, wie wordt gestoen? Vier van wallet op, wordt op staan. Jota, kalam, stoelaan.
1: Boezak, hoezes op de pan.
0: Kuur de boem, dat reet, dat vroeskaak. Doe rot, dat unne die toschmaak. Chop, dat mink, ik schoze horna. Oerjong, dat oos, lakona.